0: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
1: Oelala.
0: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat.
1: Oelala.
0: De contactadvertenties, dus maar doorgestoeid.

0: je zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaan.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben nu samen kinderen grootgebracht. Maar allemaal zo lelijk als de nacht.
1: Oelalala.
0: Maar we zijn dolgelukkig, houden van elkaar.
1: Oelalala.
0: Ik probeer steeds te denken, het is niet waar. Wat ben je lelijk van dichtbij.

0: wat ben je lelijk van dichtbij. Ben jij toch echt wel iets voor mij? Als er geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf uitgevonden. Wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij.
0: Nee, je hebt een lekker smoeltje.
1: Ben jij toch echt wel iets voor mij?
0: Je hebt al een zwijnig keus, is het wel?